Radioland van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.

0: Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Chemiereus BASF gaat wereldwijd opnieuw besparen en jobs schrappen. De CEO heeft dat gezegd in een Duitse krant en vooral op personeelskosten zal bespaard worden. Ook de grote vestiging van BASF in Antwerpen voelt de impact. Daar raakte eind oktober al bekend dat tegen eind 2028 zo'n 600 banen verdwijnen. Dat is ongeveer 1 op de 6 jobs. De schepen van huisvesting in Anderlecht, Lofty Mostefa, zou zich mengen in de toewijzing van sociale woningen. Dat blijkt uit een Pano-reportage. Zij konden honderden berichten en spraakberichten inkijken. Daarin zou Mostefa kandidaten met voorrang naar voren schuiven en meebepalen wie welke woning krijgt. De sociale huisvestingsmaatschappij zegt dat de uiteindelijke toewijzingen altijd gecontroleerd worden door de Brusselse hoofdstedelijke gewestelijke huisvestingsmaatschappij. Verenigde Staten en Iran hebben volgens vicepresident G.D. Vance veel vooruitgang geboekt in de onderhandelingen over het Iraanse kernprogramma. Hij zei dat landen geen nieuwe vijandelijkheden willen en dat ook Iran waarschijnlijk tot een akkoord wil komen. De Verenigde Staten blijven er wel op hameren dat Iran geen kernwapens mag hebben. Volgens Vance weet Iran dat daar de rode lijn ligt. Gisteravond was er tussen Amerikaans president Donald Trump en zijn Israëlische evenknie Benjamin Netanyahu een moeilijk telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en nieuwe pogingen om een deal te sluiten met Iran. Volgens een bron was Netanyahu na afloop buiten zichzelf van woede. Hij wil de oorlog niet meteen stopzetten. Aston Villa heeft de Europa League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale Duitse Freiburg met 3-0. Rode duivel Jurrit Tielemans scoorde het eerste doelpunt kort voor de rust. De winst van Villa is ook goed nieuws voor Sint-Truiden. Als Aston Villa vijfde wordt in de Premier League, moet STVV geen play-off spelen in de Europa League en mag het meteen door naar de competitiefase. Vandaag begint de dag lokaal met ochtendgrijs, vooral in het zuiden van het land, maar plaatselijk ook in het noorden. Elders zijn er brede opklaringen. In de loop van de dag worden er in het binnenland stapelwolken gevormd, maar er blijft ook ruimte voor de zon. Maxima tot 23 graden. Vanaf morgen zonnig en zomers warm.
0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Chemiereus BASF gaat wereldwijd opnieuw besparen en jobs schrappen. De CEO heeft dat gezegd in een Duitse krant en vooral op personeelskosten zal bespaard worden. Ook de grote vestiging van BASF in Antwerpen voelt de impact. Daar raakte eind oktober al bekend dat tegen eind 2028 zo'n 600 banen verdwijnen. Dat is ongeveer 1 op de 6 jobs. De schepen van huisvesting in Anderlecht, Lofty Mostefa, zou zich mengen in de toewijzing van sociale woningen. Dat blijkt uit een Pano-reportage. Zij konden honderden berichten en spraakberichten inkijken. Daarin zou Mostefa kandidaten met voorrang naar voren schuiven en meebepalen wie welke woning krijgt. De sociale huisvestingsmaatschappij zegt dat de uiteindelijke toewijzingen altijd gecontroleerd worden door de Brusselse hoofdstedelijke gewestelijke huisvestingsmaatschappij. Verenigde Staten en Iran hebben volgens vicepresident J.D. Vance veel vooruitgang geboekt in de onderhandelingen over het Iraanse kernprogramma. Hij zei dat landen geen nieuwe vijandelijkheden willen en dat ook Iran waarschijnlijk tot een akkoord wil komen. De Verenigde Staten blijven er wel op hameren dat Iran geen kernwapens mag hebben. Volgens Vance weet Iran dat daar de rode lijn ligt. Gisteravond was er tussen Amerikaans president Donald Trump en zijn Israëlische evenknie Benjamin Netanyahu een moeilijk telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en nieuwe pogingen om een deal te sluiten met Iran. Volgens een bron was Netanyahu na afloop buiten zichzelf van woede. Hij wil de oorlog niet meteen stopzetten. Aston Villa heeft de Europa League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale Duitse Freiburg met 3-0. Rode Duivel Juri Tielemans scoorde het eerste doelpunt kort voor de rust. De winst van Villa is ook goed nieuws voor Sint-Truiden. Als Aston Villa vijfde wordt in de Premier League, moet STVV geen play-offs spelen in de Europa League en mag het meteen door naar de competitiefase. Vandaag begint de dag lokaal met ochtendgrijs, vooral in het zuiden van het land, maar plaatselijk ook in het noorden. Elders zijn er brede opklaringen. In de loop van de dag worden er in het binnenland stapelwolken gevormd, maar er blijft ook ruimte voor de zon. Maxima tot 23 graden. Vanaf morgen zonnig en zomers warm.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
4: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
5: Vink Ramen en Deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
6: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.

bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

0: Op zondag 31 mei verandert het Prinses Josephine Charlotte Park in Lokeren in een wonderlijk en gratis openluchttheater. Laat je betoveren door adembenemende stunts en fascinerend theater van over de hele wereld. Van een rolschaatsende oma tot een magische bakfietsfabriek. Ontdek het programma op lokeren.be/parktheaterfestival. Kom op zondag 31 mei van 14 uur tot 18.30 uur naar het Parktheaterfestival en laat je verwonderen.
1: Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Chemiereus BASF gaat wereldwijd opnieuw besparen en jobs schrappen. De CEO heeft dat gezegd in een Duitse krant en vooral op personeelskosten zal bespaard worden. Ook de grote vestiging van BASF in Antwerpen voelt de impact. Daar raakte eind oktober al bekend dat tegen eind 2028 zo'n 600 banen verdwijnen. Dat is ongeveer 1 op de 6 jobs. De schepen van huisvesting in Anderlecht, Lofty Mostefa, zou zich mengen in de toewijzing van sociale woningen. Dat blijkt uit een Pano-reportage. Zij konden honderden berichten en spraakberichten inkijken. Daarin zou Mostefa kandidaten met voorrang naar voren schuiven en meebepalen wie welke woning krijgt. De sociale huisvestingsmaatschappij zegt dat de uiteindelijke toewijzingen altijd gecontroleerd worden door de Brusselse hoofdstedelijke gewestelijke huisvestingsmaatschappij. Verenigde Staten en Iran hebben volgens vicepresident J.D. Vance veel vooruitgang geboekt in de onderhandelingen over het Iraanse kernprogramma. Hij zei dat landen geen nieuwe vijandelijkheden willen en dat ook Iran waarschijnlijk tot een akkoord wil komen. De Verenigde Staten blijven er wel op hameren dat Iran geen kernwapens mag hebben. Volgens Vance weet Iran dat daar de rode lijn ligt. Gisteravond was er tussen Amerikaans president Donald Trump en zijn Israëlische evenknie Benjamin Netanyahu een moeilijk telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en nieuwe pogingen om een deal te sluiten met Iran. Volgens een bron was Netanyahu na afloop buiten zichzelf van woede. Hij wil de oorlog niet meteen stopzetten. Aston Villa heeft de Europa League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale Duitse Freiburg met 3-0. Rode duivel Juri Tielemans scoorde het eerste doelpunt kort voor de rust. De winst van Villa is ook goed nieuws voor Sint-Truiden. Als Aston Villa vijfde wordt in de Premier League, moet STVV geen play-off spelen in de Europa League en mag het meteen door naar de competitiefase. Vandaag begint de dag lokaal met ochtendgrijs, vooral in het zuiden van het land, maar plaatselijk ook in het noorden. Elders zijn er brede opklaringen. In de loop van de dag worden er in het binnenland stapelwolken gevormd, maar er blijft ook ruimte voor de zon. Maxima tot 23 graden. Vanaf morgen zonnig en zomers warm.
2: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
3: Denk, ramen en deuren.
2: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink, ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info, kijk op www.marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink Twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

0: En Colruyt Trakteert.
1: Ja, echt waar? Colruyt Trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Er loopt een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag aan het Virologisch

0: instituut van de KU Leuven. Dat is onder andere het labo van viroloog Mark van Ranst. Een rapport van een externe preventiedienst heeft het volgens het laatste nieuws over pesterijen, een schadelijke en onveilige werksfeer en zelfs diefstal. Eén professor is zelfs even geschorst, maar vocht dat met succes aan bij de rechtbank. KU Leuven zegt dat de professor intussen niet meer bij hen werkt. De Franstalige liberalen van MR willen dat de schepen van huisvesting in Anderlecht zich tijdelijk terugtrekt. Uit een Pano-reportage blijkt dat de PS er politiek tussen kwam bij de toewijzing van sociale woningen. MR en PS besturen samen in Anderlecht, maar die coalitie is niet in gevaar, zegt MR. De N-VA vraagt wel een parlementaire onderzoekscommissie naar de feiten. Rusland heeft nucleaire munitie opgeslagen in buurland Wit-Rusland. Dat is volgens Rusland deel van grote militaire oefeningen in de regio deze week. Daar nemen meer dan 64.000 soldaten aan deel. Rusland zegt dat het zich zo wil voorbereiden op de inzet van kernwapens van op Wit-Russisch grondgebied. Intussen meldt Rusland ook 2 doden en meerdere gewonden bij Oekraïnse droneaanvallen, goed 1300 kilometer van Kiev. Ook in Letland is er weer een paar keer dronealarm geweest. Rusland zou Oekraïnse drones elektronisch verstoren en zo afleiden, maar Rusland zelf ontkent dat. Letland is lid van de NAVO. De aarde heeft vanmorgen vroeg gebeefd in de buurt van Napels in Italië. De beving had een kracht van 4,4. Verschillende mensen zijn door de aardbeving gewekt en vluchten de straat op. Er zijn voorlopig geen meldingen van grote schade. Scholen in de regio blijven vandaag wel dicht. Napels ligt dicht bij een vulkaan die 40.000 jaar geleden voor het laatst uitbarstte. Maar wetenschappers merken nu nieuwe vulkaanactiviteit op. We beginnen aan een periode met zomers weer. Vandaag zonnig en al 23 graden. Dit weekend gaan we richting 30 graden.
1: Een bouwplan? Daar houden we van.
2: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
1: Strak modern of landelijk klassiek?
2: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
2: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
5: Soul Tracks, elke zaterdagavond. 3.

Bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu classic hits non-stop.

0: zondag 31 mei verandert het Prinses Josephine Charlotte Park in Lokeren in een wonderlijk en gratis openluchttheater. Laat je betoveren door adembenemende stunts en fascinerend theater van over de hele wereld. Van een rolschaatsende oma tot een magische bakfietsfabriek. Ontdek het programma op lokeren.be/parktheaterfestival. Kom op zondag 31 mei van 14 uur tot 18.30 uur naar het Parktheaterfestival en laat je verwonderen.
1: Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: De Expo Beyond Borders van Frans en Serena Wuitak en Sint-Niklaas dompelt je onder in een krachtig dialoog tussen kunst, activisme en verbondenheid met een verrassende mix van sculpturen, 3D-scans en augmented reality verkennen vader en dochter hoe menselijkheid grenzen overstijgt in een polariserende wereld. Deze expo is te bezoeken tot 24 mei in de tentoonstellingszaal Zwijgershoek in Sint-Niklaas. Zondag 24 mei is de open deursdag in asiel Het Zilveren Mandje in Lokeren in de Vogelzangstraat nummer 11. Wandeling en quizspel, je betaalt 6 euro. Inbegrepen in de prijs is ook een drankje en een cadeautje. Er is ook een begeleid bezoek in het asiel, kraampjes en tombola voor mens en dier, obstakelparcours en gratis nakijken van de chip bij de hondjes. Verder ook nog eet- en drinkgelegenheid. En allemaal ten voordele van de liefste asielhondjes. Iedereen is van harte welkom en alle info is te vinden op de Facebookpagina van het asiel Het Zilveren Mandje. Lion City Sint-Niklaas organiseert op donderdag 25 juni zijn jaarlijkse en ondertussen befaamde Maatjes-event. Hoewel de verse maatjes een belangrijke rol spelen, is het evenement vooral gekend om zijn unieke sfeer. Met dit evenement ondersteunt Lion City Sint-Niklaas enkele lokale goede doelen. Deze editie vindt opnieuw plaats op een bijzondere locatie, NVD Cars, gelegen in de Moerputstraat 2 in Sint-Niklaas. De gasten worden verwacht vanaf 6:30 en het evenement loopt tot middernacht. Info en tickets via maatjesevent.evensquare.store/nl.
1: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Er loopt een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag aan het Virologisch Instituut van de KU Leuven. Dat is onder andere het labo van viroloog Mark van Ranst. Een rapport van een externe preventiedienst heeft het volgens het laatste nieuws over pesterijen, een schadelijke en onveilige werksfeer en zelfs diefstal. Eén professor is zelfs even geschorst, maar vocht dat met succes aan bij de rechtbank. KU Leuven zegt dat de professor intussen niet meer bij hen werkt. De Franstalige liberalen van MR willen dat de schepen van huisvesting in Anderlecht zich tijdelijk terugtrekt. Uit een panoreportage blijkt dat de PS er politiek tussen kwam bij de toewijzing van sociale woningen. MR en PS besturen samen in Anderlecht, maar die coalitie is niet in gevaar, zegt MR. De N-VA vraagt wel een parlementaire onderzoekscommissie naar de feiten. Rusland heeft nucleaire munitie opgeslagen in buurland Wit-Rusland. Dat is volgens Rusland deel van grote militaire oefeningen in de regio deze week. Daar nemen meer dan 64.000 soldaten aan deel. Rusland zegt dat het zich zo wil voorbereiden op de inzet van kernwapens van op Wit-Russisch grondgebied. Intussen meldt Rusland ook 2 doden en meerdere gewonden bij Oekraïnse droneaanvallen, goed 1300 kilometer van Kiev. Ook in Letland is er weer een paar keer dronealarm geweest. Rusland zou Oekraïnse drones elektronisch verstoren en zo afleiden, maar Rusland zelf ontkent dat. Letland is lid van de NAVO. De aarde heeft vanmorgen vroeg gebeefd in de buurt van Napels in Italië. De beving had een kracht van 4,4. Verschillende mensen zijn door de aardbeving gewekt en vluchten de straat op. Er zijn voorlopig geen meldingen van grote schade. Scholen in de regio blijven vandaag wel dicht. Napels ligt dicht bij een vulkaan die 40.000 jaar geleden voor het laatst uitbarstte. Maar wetenschappers merken nu nieuwe vulkaanactiviteit op. We beginnen aan een periode met zomers weer. Vandaag zonnig en al 23 graden. Dit weekend gaan we richting 30 graden.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminiumschrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren. Twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu classic hits non-stop.

0: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom, van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7 in After Dinner.
1: Radio Land van Waas.

0: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Heirweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
2: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

0: Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Er loopt een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag aan het Virologisch Instituut van de KU Leuven. Dat is onder andere het labo van

0: Psycholoog Mark van Ranst. Een rapport van een externe preventiedienst heeft het volgens het laatste nieuws over pesterijen, een schadelijke en onveilige werksfeer en zelfs diefstal. Eén professor is zelfs even geschorst, maar vocht dat met succes aan bij de rechtbank. KU Leuven zegt dat de professor intussen niet meer bij hen werkt. De Franstalige liberalen van MR willen dat de schepen van huisvesting in Anderlecht zich tijdelijk terugtrekt. Uit een panoreportage blijkt dat de PS er politiek tussen kwam bij de toewijzing van sociale woningen. MR en PS besturen samen in Anderlecht, maar die coalitie is niet in gevaar, zegt MR. De N-VA vraagt wel een parlementaire onderzoekscommissie naar de feiten. Rusland heeft nucleaire munitie opgeslagen in buurland Wit-Rusland. Dat is volgens Rusland deel van grote militaire oefeningen in de regio deze week. Daar nemen meer dan 64.000 soldaten aan deel. Rusland zegt dat het zich zo wil voorbereiden op de inzet van kernwapens van op Wit-Russisch grondgebied. Intussen meldt Rusland ook 2 doden en meerdere gewonden bij Oekraïnse droneaanvallen, goed 1300 kilometer van Kiev. Ook in Letland is er weer een paar keer dronealarm geweest. Rusland zou Oekraïnse drones elektronisch verstoren en zo afleiden, maar Rusland zelf ontkent dat. Letland is lid van de NAVO. De aarde heeft vanmorgen vroeg gebeefd in de buurt van Napels in Italië. De beving had een kracht van 4,4. Verschillende mensen zijn door de aardbeving gewekt en vluchten de straat op. Er zijn voorlopig geen meldingen van grote schade. Scholen in de regio blijven vandaag wel dicht. Napels ligt dicht bij een vulkaan die 40.000 jaar geleden voor het laatst uitbarstte. Maar wetenschappers merken nu nieuwe vulkaanactiviteit op. We beginnen aan een periode met zomers weer. Vandaag zonnig en al 23 graden. Dit weekend gaan we richting 30 graden.
1: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
3: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Ronnie van de Vijver.

Goedemorgen allemaal, het is donderdag vandaag. Dat was Nathan Evans met Told You So. Ik ben er weer tot vanmiddag 12 uur. En we duiken meteen de jaren 90 in. Doen we vandaag met Michael Jackson, Will You Be There? En daarna gaan we eens naar de jaren 70.

Olivia Dean met So Easy To Fall In Love. Het wordt ook mooi weer de komende dagen. Misschien zoek je nog wel iets om naartoe te gaan. Dan is er bijvoorbeeld op de markt in Lokeren Apero Time. Dat is de gezelligste openlucht afterwork. En die is er nu vrijdag 22 mei is dat. Je kan er terecht tussen 18 uur en middernacht. En je kan er ook dansen, want er zijn ook twee DJ's die de sfeer geleidelijk aan tot een hoogtepunt brengen. Nu vrijdag dus, gratis toegang, Apero Time op de markt in Lokeren. En wij gaan nog eens naar de jaren 80, deze keer met ABBA, Lay All Your Love On Me.

0: Colruyt Trakteert.
1: Ja, echt waar? Colruyt Trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.

0: Shola Hama was dat met You Might Need Somebody. En soms gebeurt het wel eens dat er een computerfout gebeurt bij een radiostation. Daar hebben we ook al eens voor gehad. Maar bij Radio Caroline was dat van een heel ander kaliber. Want Radio Caroline veroorzaakte paniek toen door een computerfout de Death of a Monarch-procedure werd geactiveerd en de dood van koning Charles werd omgeroepen. Die procedure die staat standaard klaar bij alle Britse zenders, waardoor meteen de muziek en de protocollen voor een koninklijk overlijden werden gestart. De zender bood snel excuses aan, terwijl Charles gewoon gezond en wel op bezoek was in Belfast.
1: Cap.

0: Op woensdag 24 juni strijkt Catnet Zomerfestival neer in provinciaal domein Puinbroek in Wachtebeke Lo Christi. Het nieuwe kinderfestival van provincie Oost-Vlaanderen en Catnet vervangt het evenement Popeiland. Het wordt een nieuw hedendaags concept voor kinderen en families waarbij beleving, ontdekking en verwondering centraal staan. Het vindt plaats op woensdag 24 juni van 13 uur tot 19 uur op het evenementeneiland van domein Puinbroek. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf €12 en alle info vind je op puinbroek.be/catnet. In Lokeren bouwt Vitas momenteel een gloednieuwe campus van 17.000 vierkante meter. Tijdens Open Wervendag, op zondag 31 mei, kan je de werf van dichtbij ontdekken en meer leren over de bouwtechnieken die bij dit project komen kijken. Open Wervendag, zondag 31 mei, van 10 uur tot 17 uur. Nele Bouwens komt naar Cultuurcentrum Lokeren op vrijdag 22 mei. Nele Bouwens en de zeven slagers, cabaretière en rasverteller Nele Bouwens neemt je mee naar het café van Tante José uit haar kindertijd. Vindt plaats dus in Cultuurcentrum Lokeren om 7:45. Info en tickets cultuur.lokeren.be.
1: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory. A trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.

0: Op zondag 31 mei verandert het Prinses Josephine Charlotte Park in Lokeren in een wonderlijk en gratis openluchttheater. Laat je betoveren door adembenemende stunts en fascinerend theater van over de hele wereld. Van een rolschaatsende oma tot een magische bakfietsfabriek. Ontdek het programma op lokeren.be/parktheaterfestival. Kom op zondag 31 mei van 14 uur tot 18.30 uur naar het Parktheaterfestival en laat je verwonderen.
1: Radio Land van Waas.
2: Waaslands beste muziekmix.
1: Dit is...

Daryl Hall en John Oates uit 81 met Kiss on My List. En vanaf morgen wordt het warm, zelfs heel warm. We gaan richting 26, 27 en sommige dagen zelfs 29 graden. Met andere woorden, perfect weer om buiten te zijn, terrasjes weer, maar ook perfect weer om gewoon hier te blijven luisteren naar ons natuurlijk. Met deze muziek bijvoorbeeld van Jennifer Lopez en David Guetta, Save Me Tonight.

Take That met Shine. En de zon gaat veel schijnen de komende dagen. Voor wie van film houdt, vanavond in Cultuurcentrum Lokeren kan je gaan kijken naar de film Hamlet. De film laat het gezinsleven van William Shakespeare en zijn vrouw zien terwijl ze proberen om te gaan met het verlies van een 11-jarige zoon, Hamlet. Info en tickets ccl.lokeren.be. Daarmee is ook alles gezegd. Ik ben er morgen weer vanaf 11 uur. Dit is nog Steve Winwood, While You See a Chance.

0: Dit is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Puurs in de provincie Antwerpen heeft de politie een bestuurder uit het verkeer gehaald die in zwaar dronken toestand zijn drie kinderen van school haalde. De man had 2,39 promille alcohol in het bloed en was bovendien levenslang ongeschikt verklaard om nog met de auto te rijden. Het voertuig is meteen in beslag genomen. Dieselrijders die vandaag willen tanken stellen dat indien mogelijk beter uit tot morgen. De B7-brandstof wordt dan iets goedkoper. Dat meldt de FOD Economie. Vanaf vrijdag gaat er 5,1 eurocent af per liter. Die literprijs daalt zo weer naar 2,14 euro. Gisteren was de prijs nog gestegen. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten bereikt de dieselprijs regelmatig recordhoogte. In Portugal is er grote verontwaardiging over een Franse moeder en stiefvader die twee kinderen 's nachts alleen lieten op een verlaten landweg. De broertjes van 5 en 3 waren geblinddoekt en moesten in een bos op zoek naar een speelgoedje, terwijl het koppel nergens te bekennen was. Een toevallige wandelaar vond de kinderen, huilend en overstuur, en belde de politie. De Franse ambassade vangt de kleuters op. De ouders zijn geïdentificeerd, maar de politie geeft hun identiteit niet vrij. De biologische vader van de kinderen dient een klacht in. Voor het eerst is in Europa vogelgriep vastgesteld bij een ijsbeer. Het dier leefde in Spitsbergen, een eilandengroep van Noorwegen. Eerder was het virus al eens vastgesteld bij een dode walvis, enkele roofdieren en bij runderen. Volgens deskundigen duikt het virus nu steeds vaker op bij zoogdieren in Europa en wijst dat op een bredere verspreiding. Voor bepaalde diersoorten kunnen de gevolgen groot zijn. Besmetting van de mens is theoretisch mogelijk, maar erg zeldzaam. Af en toe nog wat stapelwolken in het binnenland. Aan zee is de zon al heer en meester. Maxima tot 23 graden vandaag. Morgen en in het verlengde weekend gaan we naar 28 graden.
0: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
0: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
2: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
5: Soul Tracks. Elke zaterdagavond. 3

0: reclame, bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix, met nu Toos Smet.
1: Goedemiddag.

blijft toch mooie muziek, hè, van R. Kelly, ondanks alles. I Believe I Can Fly. Hij vloog alleen een beetje de verkeerde kant uit. Het is middag, lunchpauze op donderdag en het zonnetje schijnt. En je zou denken, dit is Madonna. Net Madonna, hè? Martijn, de Time Bandits. We zijn vertrokken.

Nog een beetje hoger. En hier is ze dan, de apotheose Far From Over, Frank Stallone. Heel de volgende week is de doorgang onder de brug aan de Hulstendreef in Sint-Niklaas afgesloten. Dat is nodig, want die brug die moet dringend hersteld worden. Het is daar helemaal niet veilig. Dus heel volgende week is dat.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
2: Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belcele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
3: Hier hoor je altijd hits en classics.

0: Justin, you had me. En Michiel is erbij gekomen, die heeft het lokale nieuws bij elkaar gesprokkeld.
1: Radio Land van Waas, regio nieuws.
2: Sinds de opening van het Lokerse zwembad Durmhal zijn 18 bezoekers geschorst. Eén persoon kreeg een toegangsverbod voor grensoverschrijdend gedrag. 17 anderen wegens het verstoren van de openbare orde. Dat blijkt uit cijfers die tijdens de gemeenteraad werden bekendgemaakt. Aanleiding was een melding van een jonge vrouw die zegt lastiggevallen te zijn in de sauna. Volgens het stadsbestuur zijn er duidelijke procedures en opleidingen voor het personeel. De stad bekijkt intussen ook de invoering van gasboetes voor minderjarigen vanaf 14 jaar. Horeca Lokeren Moerbeke maakt een nieuwe start. Een 40-tal horecaondernemers en lokale producenten verzamelden deze week in de Oude Post voor het heropstarten van de lokale afdeling. Initiatiefnemer Wim Anika wil de sector opnieuw verenigen en nieuwe culinaire evenementen op poten zetten. Ook de stad Lokeren steunt het initiatief. Volgens de schepen van lokale economie moet de samenwerking helpen om Lokeren sterker op de kaart te zetten als horecastad. En nog horecanieuws uit de buurt, want restaurant Nova in Sint-Niklaas is zijn groene Michelinster opnieuw kwijt. Amper 2 weken nadat die werd toegekend. Niet door slechte prestaties, maar omdat Michelin de categorie vanaf 1 juni schrapt. Bij Nova reageren ze teleurgesteld en zeggen ze ook dat ze het nieuws vernomen hebben via de media. De groene ster bekroonde restaurants die inzetten op duurzaamheid. Michelin vervangt de onderscheiding nu door een nieuw online platform rond duurzame gastronomie. In Sint-Niklaas heeft de lokale politie op een opvallende manier een drugsdealer kunnen oppakken. Het PROA-team dat in Burger patrouilleert hield al een tijdje een appartement aan het Zwijgershoek in de gaten. Na controle van een bezoeker met drugs op zak volgde een huiszoeking. De dealer was gevlucht, maar de politie vond wel 2 kilo cannabis en honderden ecstasypillen. Agenten vervingen daarop het slot van het appartement, zodat de man niet meer binnen kon. Enkele dagen later gaf hij zichzelf aan bij het politiekantoor, waar hij meteen werd gearresteerd. De man zit voorlopig in de gevangenis van Dendermonde.
1: Dit is Radio Land van Waas. Toos Smet.

Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom, van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7 in After Dinner.

altijd catchy nummertjes van Taylor Swift, ook deze Apple Light. En aanstaande Pinksterweekend zijn er weer de stenen muurfeesten in Sinai. De eerste waren in 1911, dus dat is nu de 115e keer dat die plaatsvinden. Met onder andere een tribute band van Boney M. Muziek wordt heel fijn dit weekend.

Bullshit van Salt and Pepper. Vorig jaar verscheen de tweede Zootropolis film, de animatiefilm. En Shakira die deed daar de stem van Gazelle. En dat niet alleen, ze zong er ook

0: 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Puurs in de provincie Antwerpen heeft de politie een bestuurder uit het verkeer gehaald die in zwaar dronken toestand zijn drie kinderen van school haalde. De man had 2,39 promille alcohol in het bloed en was bovendien levenslang ongeschikt verklaard om nog met de auto te rijden. Het voertuig is meteen in beslag genomen. Dieselrijders die vandaag willen tanken stellen dat indien mogelijk beter uit tot morgen. De B7-brandstof wordt dan iets goedkoper. Dat meldt de FOD Economie. Vanaf vrijdag gaat er 5,1 eurocent af per liter. Die literprijs daalt zo weer naar 2,14 euro. Gisteren was de prijs nog gestegen. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten bereikt de dieselprijs regelmatig recordhoogte. In Portugal is er grote verontwaardiging over een Franse moeder en stiefvader die twee kinderen 's nachts alleen lieten op een verlaten landweg. De broertjes van 5 en 3 waren geblinddoekt en moesten in een bos op zoek naar een speelgoedje, terwijl het koppel nergens te bekennen was. Een toevallige wandelaar vond de kinderen, huilend en overstuur, en belde de politie. De Franse ambassade

0: vangt de kleuters op. De ouders zijn geïdentificeerd, maar de politie geeft hun identiteit niet vrij. De biologische vader van de kinderen dient een klacht in. Voor het eerst is in Europa vogelgriep vastgesteld bij een ijsbeer. Het dier leefde in Spitsbergen, een eilandengroep van Noorwegen. Eerder was het virus al eens vastgesteld bij een dode walvis, enkele roofdieren en bij runderen. Volgens deskundigen duikt het virus nu steeds vaker op bij zoogdieren in Europa en wijst dat op een bredere verspreiding. Voor bepaalde diersoorten kunnen de gevolgen groot zijn. Besmetting van de mens is theoretisch mogelijk, maar erg zeldzaam. Af en toe nog wat stapelwolken in het binnenland. Aan zee is de zon al heer en meester. Maxima tot 23 graden vandaag. Morgen en in het verlengde weekend gaan we naar 28 graden.
1: En Colruyt trakteert.
2: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.
4: Op zondag 31 mei verandert het Prinses Josephine Charlotte Park in Lokeren in een wonderlijk en gratis openluchttheater. Laat je betoveren door adembenemende stunts en fascinerend theater van over de hele wereld. Van een rolschaatsende oma tot een magische bakfietsfabriek. Ontdek het programma op lokeren.be/parktheaterfestival. Kom op zondag 31 mei van 14 uur tot 18.30 uur naar het Parktheaterfestival en laat je verwonderen.
5: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
6: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
5: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
6: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
5: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
7: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
8: Vink, ramen en deuren.
7: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
8: Let's Vink twice.
9: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Jeroen Verkruijsen.

0: jaren 80, een gouden periode. Ik kan er even van meespreken. Ik heb die min of meer bewust meegemaakt. Hè. Sommige delen ook nog compleet niet. Hè. Je weet wel het. PhD, I Won't Let You Down bij Land van Vaas. Het is iets over één. En je voelt het buiten, je ziet het buiten. Het weer draait helemaal om.
1: We gaan weer

3 uur lang de soundtrack van je werkmiddag. Er is Waasland werkt met zometeen onder andere de slimste Waaslander. De vakbondsactie met jouw 5 hits en classics. Ik draai ze straks 3:50 hier bij Land van Waas. En ook de lokale agenda met Ronnie onderweg. Eerst Bob Marley, ja man!

Aan de runner van 3 Degrees bij Land van Waas op donderdagmiddag. Ik weet het, op zondag als vandaag, het weekend sluipt binnen in je hoofd onder andere. Maar laat je niet vangen, we zijn nog geen weekend, meer nog, het is zelfs een volledige werkweek van de volledige 5 dagen, stel je voor, zeg. Wat troost u, volgende week opnieuw 4 dagen.

Simple Minds, Alive and Kicking bij Landal Waas. Ook de zomergoren zijn ons gezind en Alive and Kicking. Want vanmiddag een graad of 23, heerlijk toch, zon met wolken. Ook morgen zon met wolken bij 28 graden. En zaterdag tikken we de 30 graden aan. Zondag zelfs een hele dag zon. Geen enkele wolk te bespeuren bij 30 graden. En eigenlijk ook na het weekend nog altijd heerlijk, warm, zomersfeer. Mensen, dit wordt genieten. Dus dat wordt waar.

0: aan.
1: Radio Land van Waas, regio nieuws.
2: Sinds de opening van het Lokerse zwembad Durmehal zijn 18 bezoekers geschorst. Eén persoon kreeg een toegangsverbod voor grensoverschrijdend gedrag. 17 anderen wegens het verstoren van de openbare orde. Dat blijkt uit cijfers die tijdens de gemeenteraad werden bekendgemaakt. Aanleiding was een melding van een jonge vrouw die zegt lastiggevallen te zijn in de sauna. Volgens het stadsbestuur zijn er duidelijk procedures en opleidingen voor het personeel. De stad bekijkt intussen ook de invoering van gasboetes voor minderjarigen vanaf 14 jaar. Horeca Lokeren Moerbeke maakt een nieuwe start. Een veertigtal horecaondernemers en lokale producenten verzamelden deze week in de Oude Post voor het heropstarten van de lokale afdeling. Initiatiefnemer Wim Anika wil de sector opnieuw verenigen en nieuwe culinaire evenementen op poten zetten. Ook de stad Lokeren steunt het initiatief. Volgens de schepen van lokale economie moet de samenwerking helpen om Lokeren sterker op de kaart te zetten als horecastad. En nog horeca nieuws uit de buurt, want restaurant Nova in Sint-Niklaas is een groene Michelinster opnieuw kwijt. Amper 2 weken nadat die werd toegekend. Niet door slechte prestaties, maar omdat Michelin de categorie vanaf 1 juni schrapt. Bij Nova reageren ze teleurgesteld en zeggen ze ook dat ze het nieuws vernomen hebben via de media. De groene ster bekroonde restaurants die inzetten op duurzaamheid. Michelin vervangt de onderscheiding nu door een nieuw online platform rond duurzame gastronomie. In Sint-Niklaas heeft de lokale politie op een opvallende manier een drugsdealer kunnen oppakken. Het ProA-team dat in Burger patrouilleert hield al een tijdje een appartement aan het Zwijgershoek in de gaten. Na controle van een bezoeker met drugs op zak volgde een huiszoeking. De dealer was gevlucht, maar de politie vond wel 2 kilo cannabis en honderden ecstasypillen. Agenten vervingen daarop het slot van het appartement, zodat de man niet meer binnen kon. Enkele dagen later gaf hij zichzelf aan bij het politiekantoor, waar hij meteen werd gearresteerd. De man zit voorlopig in de gevangenis van Dendermonde.
1: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. The Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.
3: Sounds great, feels good. Radio Land van Waas.
4: Jeroen Verkruijsen.

0: Thank You Next van Ariana Grande bij Lantan Waas. En zometeen...
1: Waasland werkt!
0: Een beestige vraag. Letterlijk, het gaat over een dier. En jij moet raden welk. Dat is de vraag straks in de slimste Waaslander.

0: onze hele oude archieven. Ik heb er eens het stof afgeblazen. J. Vincent Edwards, Love Hit Me, net bij het Land van Waas.
1: De slimste Waaslander.
0: En daar is onze vraag in de slimste Waaslander. We zoeken een dier. De vraag is, welk dier? Ja, welk dier slaapt het meeste aantal uren per dag? Ik had kunnen zeggen, mijn kat. Maar die telt niet mee. Blijkbaar zijn er dieren die nog meer slapen per dag. Welke dieren? Hoe heet die? Je antwoord is welkom via info@rlvw.be. rlvw.be voor het antwoord op de vraag van de dag.

0: Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Puurs in de provincie Antwerpen heeft de politie een bestuurder uit het verkeer gehaald die in zwaar dronken toestand zijn drie kinderen van school haalde. De man had 2,39 promille alcohol in het bloed en was bovendien levenslang ongeschikt verklaard om nog met de auto te rijden. Het voertuig is meteen in beslag genomen. Dieselrijders die vandaag willen tanken stellen dat indien mogelijk beter uit tot morgen. De B7-brandstof wordt dan iets goedkoper. Dat meldt de FOD Economie. Vanaf vrijdag gaat er 5,1 eurocent af per liter. Die literprijs daalt zo weer naar 2,14 euro. Gisteren was de prijs nog gestegen. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten bereikt de dieselprijs regelmatig recordhoogte. In Portugal is er grote verontwaardiging over een Franse moeder en stiefvader die twee kinderen 's nachts alleen lieten op een verlaten landweg. De broertjes van 5 en 3 waren geblinddoekt en moesten in een bos op zoek naar een speelgoedje, terwijl het koppel nergens te bekennen was. Een toevallige wandelaar vond de kinderen, huilend en overstuur, en belde de politie. De Franse ambassade vangt de kleuters op. De ouders zijn geïdentificeerd, maar de politie geeft hun identiteit niet vrij. De biologische vader van de kinderen dient een klacht in. Voor het eerst is in Europa vogelgriep vastgesteld bij een ijsbeer. Het dier leefde in Spitsbergen, een eilandengroep van Noorwegen. Eerder was het virus al eens vastgesteld bij een dode walvis, enkele roofdieren en bij runderen. Volgens deskundigen duikt het virus nu steeds vaker op bij zoogdieren in Europa en wijst dat op een bredere verspreiding. Voor bepaalde diersoorten kunnen de gevolgen groot zijn. Besmetting van de mens is theoretisch mogelijk, maar erg zeldzaam. Af en toe nog wat stapelwolken in het binnenland. Aan zee is de zon al heer en meester. Maxima tot 23 graden vandaag. Morgen en in het verlengde weekend gaan we naar 28 graden.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Jeroen Verkruijsen.

Natalia, All or Nothing bij Landhavaas op jouw donderdagmiddag. Net voor een warm, heet zomerspringsterweekend met maxima rond de 30 graden. Het wordt heerlijk zomers. Eigenlijk een perfect pinksterweekend. En misschien moeten de stadsdiensten bij Sint-Niklaas een extra sproeibeurt water geven aan het gras op de Grote Markt. Ja, weet je nog gisteren bericht? Het gras kleurt geel. En niemand die weet, ja, hoe komt het? Ja, misschien toch voorzorgen nemen, ondanks de blijkbaar toch natte ondergrond. Extra sproeibeurt, het zal geen kwaad kunnen. Om meer discussie en escalatie te vermijden, lijkt mij dan. Dit is Nirvana Michael Walden in jouw soundtrack van jouw werkmiddag. Divine Emotions is dit.

Boys Don't Cry, I Wanna Be a Cowboy. Op donderdagmiddag straks de vakbondsactie. 5 hits en classics. Jij kiest ze, ik draai ze en ik zwijg. Ik hou mijn mond. Zometeen die vakbondsactie. Nu eerst onder andere Wet, Wet, Wet. More Than Love bij Land van Maas.

0: We onderbreken de uitzending voor een vakbondsactie.
1: Met zometeen onder andere Because of You van Kelly Clarkson. Soul Sister komt eraan, The Way to Your Heart. Tambourine van Lenny Lenny en Johnny Hates Jazz. Turn Back the Clock. Maar eerst Eva Max. So Am I.

0: Because of You van Kelly Clarkson. En ik beken, ik heb al liggen spelen met AI en ik heb geprobeerd haar stem te klonen van een track. Ze hadden de muziek gefilterd. Ik hoorde deze Because of You met alleen haar stem. Niks anders, dus eigenlijk de a cappella versie. Ik dacht, ik ga eens wat laten inzingen door Kelly Clarkson. Het viel dik tegen. Stem valt blijkbaar niet te klonen.
1: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
2: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
3: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
4: Radio Land van Maas. Jeroen Verkruijsen.

0: Terrace van Derby op donderdagmiddag met If You Let Me Stay. Het gaat zomeren, mensen. Het gaat zomeren. Maximaal rond 30 graden. Dus ik verklaar hier tijdelijk mijn zomerbar voor geopend. Samba. Allee, kom erbij. De toog is open. Hier draait de blazer, de airco en de drank die staat fris.
1: Ja.
0: Voor komend weekend. Het zal geen luxe zijn, denk ik. Lekker fris, hè? 2 graden. Amper. Alsjeblieft. Zomerbar, Land van Waas. Met Bellini, Samba de Janeiro in Waasland werkt.

Rumba de Janeiro op donderdagmiddag. Net voor 3 uur trouwens, zometeen een update van het nieuws uit Vlaanderen en de boze wereld. En daarna weer helemaal het Waasland, hè, bij Waasland werkt. Op de werkvloer met Was Not Was, Walk a Dinosaur.

0: Radio Land van Waals. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De Raad van State heeft 3 boetes vernietigd van kledingzaken die kortingen aanboden buiten de officiële soldeperiodes. Volgens de Raad zijn ze strijdig met het Europees recht. Het arrest roept heel wat vragen op. Onder meer of andere winkels die de regels niet respecteren ook gelijk zullen krijgen. En of de huidige koopjeswet overeind blijft. De Belgische staat kan alvast niet meer in beroep gaan tegen de beslissing. Er staat een nieuwe naam op de Belgische Most Wanted-lijst. Het gaat om Rayan Hashem, een man van 23. Hij werd veroordeeld tot een celstraf van 14 jaar voor zijn rol bij een schietpartij in Vors 2 jaar geleden, maar is dus spoorloos verdwenen. Op de lijst staan zo'n 20 voortvluchtige criminelen. Het aantal SOA's in Europa is spectaculair toegenomen. Dat blijkt uit nieuwe statistieken. Vooral chlamydia, syfilis en gonoreu zijn in opmars. Ook in ons land. Er wordt wel veel meer getest dan vroeger en de testen zijn verbeterd. Maar tegelijk gebruiken minder mensen een condoom en schieten seksuele voorlichting vaak tekort. Artsen wijzen erop dat het belangrijk is om SOA's zo snel mogelijk te behandelen. Anders kunnen ze op langere termijn bijvoorbeeld de vruchtbaarheid aantasten. Bijna de helft van de werkgevers erkent dat de werkdruk te hoog is. Een bevraging van HR-dienstverlener

0: Acerta toont dat aan. Het heeft vooral te maken met personeelstekorten in bepaalde sectoren. Daardoor moeten werknemers vaak andere taken van collega's overnemen. Het is bewolkt, maar het blijft droog bij een aangename 23 graden. Vanaf morgen is de zon terug van lang weg geweest en stijgt de temperatuur tot 25 graden en meer.
1: Op zondag 31 mei verandert het Prinses Josephine Charlotte Park in Lokeren in een wonderlijk en gratis openluchttheater. Laat je betoveren door adembenemende stunts en fascinerend theater van over de hele wereld. Van een rolschaatsende oma tot een magische bakfietsfabriek. Ontdek het programma op lokeren.be/parktheaterfestival. Kom op zondag 31 mei van 14 uur tot 18.30 uur naar het Parktheaterfestival en laat je verwonderen.
2: Vink, ramen en deuren, in alle stijlen en kleuren.
3: Vink, de expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
2: Vink, ramen en deuren, in PVC of aluminium. Let's Vink twice.
4: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
5: Soul Tracks, elke zaterdagavond, 3

reclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Jeroen Verkruijsen.

dat is lekker lang geleden. Level 42 bij Land van Waas. To be with you again op jouw donderdagmiddag. Lekker warm buiten, maar pas op. Het wordt nog warmer, hè. Meer nog, het wordt zelfs heet dit weekend. Je middag.

Zeer goedemiddag en welkom bij Land van Waas. Het is nog een uur lang Waasland werkt, de soundtrack. Van die werkmiddag met straks ook het antwoord in de slimste Waaslander, de lokale agenda en uiteraard een pak goede muziek. En pas op, hè, die Waasse weerkaarten die ook zometeen rond de 3:55 hier bij Land van Waas. En zometeen Bausa met Magnetic en The Cure met Close to Me. Eerst het heerlijke breekbare hitje. Klassiekertje van Genesis. Hold on my heart bij Land van Waas.

0: You're close to me.
1: De slimste Waaslander. Het is gebeurd.
0: Ja, het is gebeurd. Het antwoord is gevallen. Het gaat vallen. De mailbox is dicht. Niet meer mailen voor het antwoord op deze vraag. Pas op, het wordt interessant hoor. Welk dier slaapt het meeste aantal uren per dag? En we zochten naar de koala. En dan zeg je, ja, oké, de koala. En dan? Hoeveel uur? En wel, we hebben dus 24 uur op één dag. De koala slaapt daar 20 van. Hohoho, 20 uur slapen. En dan 4 uur lang eten zoeken en de rest. En werken? Wow. We zien wel. Eerst een beetje slapen.

5 Star bij Eiland van Maas. Can't wait another minute. Ik ook niet. Ik zeg, laat de zomer nu beginnen. Het is begonnen, het is vanmiddag aangename 23 graden met zon. Maar het wordt nog veel beter. Morgen 28 graden met zon. Zaterdag 30 graden en zon. Zondag 30 graden en nou, eigenlijk alleen maar zon. Geen wolk te bespeuren zondag 30 graden. En dan maandag een graad of 28 nog altijd met heel veel zon.

Lions City Sint-Niklaas organiseert op donderdag 25 juni zijn jaarlijkse en ondertussen befaamde Maatjes-event. Hoewel de verse maatjes een belangrijke rol spelen, is het evenement vooral gekend om zijn unieke sfeer. Met dit evenement ondersteunt Lions City Sint-Niklaas enkele lokale goede doelen. Deze editie vindt opnieuw plaats op een bijzondere locatie, NVD Cars, gelegen in de Moerputstraat 2 in Sint-Niklaas. De gasten worden verwacht vanaf 6:30 en het evenement loopt tot middernacht. Info en tickets via maatjesevent.evensquare.store/nl. Op woensdag 24 juni strijkt Catnet Zomerfestival neer in provinciaal domein Puinbroek in Wachtebeke Locristi. Het nieuwe kinderfestival van provincie Oost-Vlaanderen en Catnet vervangt het evenement Popeiland. Het wordt een nieuw hedendaags concept voor kinderen en hun families, waarbij beleving, ontdekking en verwondering centraal staan. Het vindt plaats op woensdag 24 juni van 13 uur tot 19 uur op het evenementeneiland van domein Puinbroek. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf €12 en alle info vind je op puinbroek.be/catnet. In Lokeren bouwt Vitas momenteel een gloednieuwe campus van 17.000 vierkante meter. Tijdens Open Wervendag op zondag 31 mei kan je de werf van dichtbij ontdekken en meer leren over de bouwtechnieken die bij dit project komen kijken. Open Wervendag zondag 31 mei van 10 uur tot 17 uur.

Overnight van Bruno Mars bij Land van Waas. Zometeen gaan we naar mensen die ooit deelnamen aan het Songfestival. Niet met dat nummer. Dan de Land of Make Believe van Bugs Fizz. Maar ik ga die wel draaien zometeen uit 1982.

George Benson, Never Give Up on a Good Thing. Ja, blijf ook gewoon luisteren naar Land van Waas. Geef niet op. Het is ook geen opgave. Straks gewoon alweer een uur met lekkere hits en classics. Bij Michiel in de achtertuin van de Waaslander zometeen hier bij Land van Waas. En morgen de laatste Waaslandwerk van deze week. En voor het lange weekend, dat is heerlijk. Fijne vooruitzichten. En nu Soul Searcher, I Can't Get Enough. Maar het mooie weer bijvoorbeeld...

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De Raad van State heeft 3 boetes vernietigd van kledingzaken die kortingen aanboden buiten de officiële soldeperiodes. Volgens de Raad zijn ze strijdig met het Europees recht. Het arrest roept heel wat vragen op. Onder meer of andere winkels die de regels niet respecteren ook gelijk zullen krijgen. En of de huidige koopjeswet overeind blijft. De Belgische staat kan alvast niet meer in beroep gaan tegen de beslissing. Er staat een nieuwe naam op de Belgische Most Wanted-lijst. Het gaat om Rayan Hashem, een man van 23. Hij werd veroordeeld tot een celstraf van 14 jaar voor zijn rol bij een schietpartij in Vorst 2 jaar geleden, maar is dus spoorloos verdwenen. Op de lijst staan zo'n 20 voortvluchtige criminelen. Het aantal SOA's in Europa is spectaculair toegenomen. Dat blijkt uit nieuwe statistieken. Vooral chlamydia, syfilis en gonorreu zijn in opmars. Ook in ons land. Er wordt wel veel meer getest dan vroeger en de testen zijn verbeterd. Maar tegelijk gebruiken minder mensen een condoom en schieten seksuele voorlichting vaak tekort. Artsen wijzen erop dat het belangrijk is om SOA's zo snel mogelijk te behandelen. Anders kunnen ze op langere termijn bijvoorbeeld de vruchtbaarheid aantasten. Bijna de helft van de werkgevers erkent dat de werkdruk te hoog is. Een bevraging van HR-dienstverlener Acerta toont dat aan. Het heeft vooral te maken met personeelstekorten in bepaalde sectoren. Daardoor moeten werknemers vaak andere taken van collega's overnemen. Het is bewolkt, maar het blijft droog bij een aangename 23 graden. Vanaf morgen is de zon terug van lang weg geweest en stijgt de temperatuur tot 25 graden en meer.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren? Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminiumschrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren. Twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Michiel Tiron.
4: Stapels bestemmingen

terrassen in Rome. Ja, we beginnen niet elke dag met een liedje van Bart Kael. 1000 terrassen in Rome. Zou het weer daar iets voor tussen zitten? Dat zou wel eens kunnen. Goedenavond, het is ondertussen 4 uur geweest bij Radioland van Maas. Het is tijd voor de achtertuin van de Waaslander. Tot 1 uur of 6, kijk eens aan, met Michael Jackson.

Bibi Rexha en Faithless. Als je binnenkort eens passeert langs de Hofstraat aan de Academie, daar hangt een NAFT-billboard met een levensgrote foto die heet AM Ghetto, met een opvallende gele Mercedes en daarop de foto van Moes Lamrabat. Dat is een internationaal bekende fotograaf die opgroeide in Sint-Niklaas in de buurt van het Schouwburgplein. De fotograaf, bekend van werk onder meer voor Vogue, zegt dat zijn ouders nu eindelijk kunnen zien waarmee hij bezig is. Dus als je daar eens passeert in de Hofstraat aan de parking,

0: Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: De achtertuin van de Waaslander.

Nederlandse band Golden Earring, die hun carrière ergens begonnen eind jaren 60. En toen heette ze nog Golden Earrings. In 1984 hadden ze een dikke ferme hit te pakken in de Lage Landen. When the Lady Smiles. En het hoeft niet alleen de lady te zijn die smilet. Ook de mannen kunnen wel eens slim lachen, vooral als ze dit liedje misschien wel horen. Van Puff Daddy, Faith Evans en 112. Uit de 90s, I'll Be Missing You.

0: Radio Land van Waas, regionieuws.
1: Sinds de opening van het Lokerse zwembad Durmehal zijn 18 bezoekers geschorst. Eén persoon kreeg een toegangsverbod voor grensoverschrijdend gedrag. 17 anderen wegens het verstoren van de openbare orde. Dat blijkt uit cijfers die tijdens de gemeenteraad werden bekendgemaakt. Aanleiding was een melding van een jonge vrouw die zegt lastig gevallen te zijn in de sauna. Volgens het stadsbestuur zijn er duidelijke procedures en opleidingen voor het personeel. De stad bekijkt intussen ook de invoering van gasboetes voor minderjarigen vanaf 14 jaar. Horeca Lokeren Moerbeke maakt een nieuwe start. Een 40-tal horecaondernemers en lokale producenten verzamelden deze week in de Oude Post voor het heropstarten van de lokale afdeling. Initiatiefnemer Wim Anika wil de sector opnieuw verenigen en nieuwe culinaire evenementen op poten zetten. Ook de stad Lokeren steunt het initiatief. Volgens de schepen van lokale economie moet de samenwerking helpen om Lokeren sterker op de kaart te zetten als horecastad. En nog horeca-nieuws uit de buurt, want restaurant Nova in Sint-Niklaas is zijn groene Michelinster opnieuw kwijt. Amper 2 weken nadat die werd toegekend. Niet door slechte prestaties, maar omdat Michelin de categorie vanaf 1 juni schrapt. Bij Nova reageren ze teleurgesteld en zeggen ze ook dat ze het nieuws vernomen hebben via de media. De groene ster bekroonde restaurants die inzetten op duurzaamheid. Michelin vervangt de onderscheiding nu door een nieuw online platform rond duurzame gastronomie. In Sint-Niklaas heeft de lokale politie op een opvallende manier een drugsdealer kunnen oppakken. Het PROA-team dat in Burger patrouilleert hield al een tijdje een appartement aan het Zwijgershoek in de gaten. Na controle van een bezoeker met drugs op zak volgde een huiszoeking. De dealer was gevlucht, maar de politie vond wel 2 kilo cannabis en honderden ecstasypillen. Agenten vervingen daarop het slot van het appartement, zodat de man niet meer binnen kon. Enkele dagen later gaf hij zichzelf aan bij het politiekantoor, waar hij meteen werd gearresteerd. De man zit voorlopig in de gevangenis van Dendermonde.
2: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. The Crooner Factory. A trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.

Een liedje dat gaat over een straat. Kijk eens aan, Penny Lane, wereldberoemd met dank aan de Beatles. En daarvoor hadden we nog Prince en You've Got the Look. Kijk, deze nog van Avicii en Aloe Black.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness.

Aisha en Khaled, ook zaterdag en zondag ben je welkom in Temse. Want daar vindt het jaarlijkse lentefestijn van de Turkse Socioculturele Vereniging plaats. Je bent welkom aan de Diyanet Kami, dat is in de Schoolstraat voor Turkse specialiteiten, muziek en culturele activiteiten. Verbinden en ontmoeten staat centraal en het trekt elk jaar heel wat bezoekers daar in Temse. De toegang is gratis, allen daarheen dit weekend.

Hij is nog altijd populair en hij treedt regelmatig nog wel eens op. Deze Ronan Keating, Life is a Rollercoaster. Het is 5 minuten voor 5 op deze donderdagnamiddag. Dit is de achtertuin van de Waaslander. We gaan richting 5 uur en je bent weer up-to-date met het nieuws van 5 uur. En dan deel 2 van dit programma, de achtertuin van de Waaslander. Valt er iets te beleven in je regio? Dan hoor je dat hier, met natuurlijk straks weer om 5:30 het nieuws uit onze regio. Dit komt uit de jaren 80, Timex Social Club en This World is All Mixed Up, als je dat maar weet.

0: Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De Raad van State heeft 3 boetes vernietigd van kledingzaken die kortingen aanboden buiten de officiële soldeperiodes. Volgens de Raad zijn ze strijdig met het Europees recht. Het arrest roept heel wat vragen op. Onder meer of andere winkels die de regels niet respecteren ook gelijk zullen krijgen. En of de huidige koopjeswet overeind blijft. De Belgische staat kan alvast niet meer in beroep gaan tegen de beslissing. Er staat een nieuwe naam op de Belgische Most Wanted-lijst. Het gaat om Rayan Hashem, een man van 23. Hij werd veroordeeld tot een celstraf van 14 jaar voor zijn rol bij een schietpartij in Vorst 2 jaar geleden, maar is dus spoorloos verdwenen. Op de lijst staan zo'n 20 voortvluchtige criminelen. Het aantal SOA's in Europa is spectaculair toegenomen. Dat blijkt uit nieuwe statistieken. Vooral chlamydia, syfilis en gonorreu zijn in opmars. Ook in ons land. Er wordt wel veel meer getest dan vroeger en de testen zijn verbeterd. Maar tegelijk gebruiken minder mensen een condoom en schieten seksuele voorlichting vaak tekort. Artsen wijzen erop dat het belangrijk is om SOA's zo snel mogelijk te behandelen. Anders kunnen ze op langere termijn bijvoorbeeld de vruchtbaarheid aantasten. Bijna de helft van de werkgevers erkent dat de werkdruk te hoog is. Een bevraging van HR-dienstverlener Acerta toont dat aan. Het heeft vooral te maken met personeelstekorten in bepaalde sectoren. Daardoor moeten werknemers vaak andere taken van collega's overnemen. Het is bewolkt, maar het blijft droog bij een aangename 23 graden. Vanaf morgen is de zon terug van lang weg geweest en stijgt de temperatuur tot 25 graden en meer.

0: Vink, de expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
1: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
2: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Michiel Tirom.

Elton John, Just Like Belgium. Beetje raar dat hij daar ooit een liedje over gemaakt heeft, over België. Maar kijk, hij zal dan toch wel in de wolken zijn geweest van ons kleine landje. Dat kan ook niet anders. Het is ondertussen 5 uur geweest. Donderdagmiddag, je werkdag zit erop. En het is tijd om eens lekker uit de bol te gaan. Deze van Gusto, dit is The Disco's Revenge.

Hij is bezig met een reeks van 10 concerten in de Johan Cruijff Arena in Nederland. Dat was Harry Styles en American Girls. De man die nog altijd heel populair is, hoor, die Harry Styles. En dat kunnen we eigenlijk ook wel zeggen van Depeche Mode. Want als die nog eens een concertje organiseren, dan loopt de zaal ook vol, hoor. Hier is Just Can't Get Enough.

De jaren 80 waren prachtig, met een brede kijk op die hits van de jaren 80. Pia Zadora, je kent ze nog van het liedje When the Rain Begins to Fall, dat ze ooit maakte met German Jackson, een van de Jacksons broertjes. Dit was Let's Dance Tonight. Donderdagmiddag, dit is Land van Maas met Miles Smith en Niall Horan. Drive Safe, Lokaal Nieuws en Cheryl Lee Rolfe neemt ons mee naar de avond, in de evening, naar deze van Philip Robrecht. Hij heeft het over magie.

0: Radio Land van Waas, regio nieuws.
1: Sinds de opening van het Lokerse zwembad Durmhal zijn 18 bezoekers geschorst. Eén persoon kreeg een toegangsverbod voor grensoverschrijdend gedrag. 17 anderen wegens het verstoren van de openbare orde. Dat blijkt uit cijfers die tijdens de gemeenteraad werden bekendgemaakt. Aanleiding was een melding van een jonge vrouw die zegt lastig gevallen te zijn in de sauna. Volgens het stadsbestuur zijn er duidelijke procedures en opleidingen voor het personeel. De stad bekijkt intussen ook de invoering van gasboetes voor minderjarigen vanaf 14 jaar. Horeca Lokeren Moerbeke maakt een nieuwe start. Een 40-tal horecaondernemers en lokale producenten verzamelden deze week in de Oude Post voor het heropstarten van de lokale afdeling. Initiatiefnemer Wim Anika wil de sector opnieuw verenigen en nieuwe culinaire evenementen op poten zetten. Ook de stad Lokeren steunt het initiatief. Volgens de schepen van lokale economie moet de samenwerking helpen om Lokeren sterker op de kaart te zetten als horecastad. En nog horecanieuws uit de buurt, want restaurant Nova in Sint-Niklaas is zijn groene Michelinster opnieuw kwijt. Amper 2 weken nadat die werd toegekend. Niet door slechte prestaties, maar omdat Michelin de categorie vanaf 1 juni schrapt. Bij Nova reageren ze teleurgesteld en zeggen ze ook dat ze het nieuws vernomen hebben via de media. De groene ster bekroonde restaurants die inzetten op duurzaamheid. Michelin vervangt de onderscheiding nu door een nieuw online platform rond duurzame gastronomie. In Sint-Niklaas heeft de lokale politie op een opvallende manier een drugsdealer kunnen oppakken. Het ProA-team dat in Burger patrouilleert hield al een tijdje een appartement aan het Zwijgershoek in de gaten. Na controle van een bezoeker met drugs op zak volgde een huiszoeking. De dealer was gevlucht, maar de politie vond wel 2 kilo cannabis en honderden ecstasypillen. Agenten vervingen daarop het slot van het appartement, zodat de man niet meer binnen kon. Enkele dagen later gaf hij zichzelf aan bij het politiekantoor, waar hij meteen werd gearresteerd. De man zit voorlopig in de gevangenis van Dendermonde.
2: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom, van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7 in After Dinner.

Het is dan dat het allemaal te beleven valt in de evening en misschien wel de komende dagen, want wat het weer betreft ziet het er allemaal wel goed uit. We hadden vandaag een droge donderdag met temperaturen tot 23 graden. En ook de komende dagen zomers warm bij 25 graden. Zelfs het ganse Pinksterweekend met veel zon en in de campus zelfs temperaturen tot 30 graden. Dan kan je in de evening wel wat doen, hè? Of misschien wel in de shadows gaan zitten met Rasmus

0: en Colruyt trakteert.
1: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Radio Land van Waas.

0: Sint Anna Koor Lokeren en Sint Gregorius Koor Belzele brengen een aperitiefconcert vol vrolijke lenteliederen, donkere melodieën en sprankeltjes hoop. Het gebeurt allemaal in ontmoetingscentrum De Kop op de Oude Heerweg in Lokeren en de toegang is gratis. De expo Beyond Borders van Frans en Serena Wuitak en Sint-Niklaas doppelt je onder in een krachtig dialoog tussen kunst, activisme en verbondenheid met een verrassende mix van sculpturen, 3D-scans en augmented reality verkennen vader en dochter hoe menselijkheid grenzen overstijgt in een polariserende wereld. Deze expo is te bezoeken tot 24 mei in de tentoonstellingszaal Zwijgershoek in Sint-Niklaas.
1: Radio Land van Waas.

Olivia Dean, Man I Need. Je kent het verhaal van Francis, die doodgereden is in Temse. En zijn moeder staat elke dag op de plaats waar haar zoon is doodgereden. Ze hebben nu vernomen dat de doodrijder de gevangenis mag verlaten. Dat heeft de strafuitvoeringsrechtbank beslist. Hij moet zijn straf thuis verder uitzitten met een enkel band en krijgt strenge voorwaarden opgelegd. Maar dat biedt geen troost aan de nabestaanden.

Taylor Swift vond Post Malone in een samenwerking. En Fortnite is een beetje het bekende spelletje dat door de jeugd wordt gespeeld op de computers tegenwoordig. Hè? Of is dat een beetje passé? Geen idee. We gaan in ieder geval richting 6 uur. After dinner tussen 6 en 7. We maken nog een fijne donderdagavond van, hè?

0: Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De stoffelijke resten van de in Tasmanië verongelukte Céline Kremer zijn teruggebracht naar ons land. Haar familie laat dat weten op sociale media. De Luikse vrouw raakte 3 zomers geleden vermist. Haar auto was nadien teruggevonden bij het begin van een wandeltraject. Wellicht is ze tijdens die tocht omgekomen. De familie kreeg pas begin dit jaar zekerheid over haar dood na DNA-onderzoek op stoffelijke resten die in het gebied waren gevonden. Een gewezen huisarts uit Koekelaren in West-Vlaanderen moet 2 jaar naar de cel en moet 64.000 euro boete betalen. Hij zette jarenlang zijn praktijk illegaal voort, ook nadat de orde der artsen hem had geschrapt. Hij bleef huisbezoeken en consultaties organiseren, soms zelfs op café, en injecties geven. Een nog actieve dokter bezorgde hem voorschriften voor de benodigde medicijnen. Die man stond ook terecht, maar kreeg opschorting van straf. De Universiteit Gent meldt dat alle pro-Palestijnse activisten nu vertrokken zijn. Volgens VRT zou een aantal mee hebben opgeruimd. Een 40-tal gemaskerde actievoerders hield uit protest tegen universitaire banden met Israël wekenlang gebouwen bezet, gisteren nog het rectoraat, en richtte daarbij heel wat beschadigingen aan. Bij hun arrestatie gisteren raakten ook 2 agenten gewond. Intussen heeft een rechtbank beslist alle soortgelijke acties te verbieden voor de rest van dit academiejaar. En in rit 12 is er eindelijk een eerste Belgische ritzege in de Giro. Hardrijder Alex Segaert verschalkte de sprinters met een late uitval en haalde het nipt. Toon Aerts pakte de 2e plaats en Jasper Stuyven de 5e. Bovenaan de stand verandert er niets. De Portugees Eulalio behoudt de roze leiderstrui. Vanavond en vannacht droog en nog wat lichte wolkjes. Morgen vooral veel zon en tot 27 graden warm. Zondag komen zelfs de 30 graden in zicht.
2: Op zondag 31 mei verandert het Prinses Josephine Charlotte Park in Lokeren in een wonderlijk en gratis openluchttheater. Laat je betoveren door adembenemende stunts en fascinerend theater van over de hele wereld. Van een rolschaatsende oma tot een magische bakfietsfabriek. Ontdek het programma op lokeren.be/parktheaterfestival. Kom op zondag 31 mei van 14 uur tot 18.30 uur naar het Parktheaterfestival en laat je verwonderen.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics non-stop.
3: Een muzikaal aperitiefje. Dit is After Dinner. Non-stop.

0: Zorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
2: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
3: Een muzikaal aperitiefje. Dit is After Dinner.

laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Radio Land van Waas. After Dinner met Johan Waterschoot.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De stoffelijke resten van de in Tasmanië verongelukte Céline Kremer zijn teruggebracht naar ons land. Haar familie laat dat weten op sociale media. De Luikse vrouw raakte 3 zomers geleden vermist. Haar auto was nadien teruggevonden bij het begin van een wandeltraject. Wellicht is ze tijdens die tocht omgekomen. De familie kreeg pas begin dit jaar zekerheid over haar dood na DNA-onderzoek op stoffelijke resten die in het gebied waren gevonden. Een gewezen huisarts uit Koekelare in West-Vlaanderen moet 2 jaar naar de cel en moet 64.000 euro boete betalen. Hij zette jarenlang zijn praktijk illegaal voort, ook nadat de orde der artsen hem had geschrapt. Hij bleef huisbezoeken en consultaties organiseren, soms zelfs op café, en injecties geven. Een nog actieve dokter bezorgde hem voorschriften voor de benodigde medicijnen. Die man stond ook terecht, maar kreeg opschorting van straf. De Universiteit Gent meldt dat alle pro-Palestijnse activisten nu vertrokken zijn. Volgens VRT zou een aantal mee hebben opgeruimd. Een 40-tal gemaskerde actievoerders hield uit protest tegen universitaire banden met Israël wekenlang gebouwen bezet, gisteren nog het rectoraat, en richtte daarbij heel wat beschadigingen aan. Bij hun arrestatie gisteren raakten ook 2 agenten gewond. Intussen heeft een rechtbank beslist alle soortgelijke acties te verbieden voor de rest van dit academiejaar. En in rit 12 is er eindelijk een eerste Belgische ritzege in de Giro. Hardrijder Alex Segaert verschalkte de sprinters met een late uitval en haalde het nipt. Toon Aerts pakte de 2e plaats en Jasper Stuyven de 5e. Bovenaan de stand verandert er niets. De Portugees Eulalio behoudt de roze leiderstrui. Vanavond en vannacht droog en nog wat lichte wolkjes. Morgen vooral veel zon en tot 27 graden warm. Zondag komen zelfs de 30 graden in zicht.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Soultracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
6: Soultracks, elke zaterdagavond, 3 uur lang, vanaf 19 uur op Radio Land van Waals.
5: If it's smooth, funky and soulful, it's Soultracks. Stay tuned for more.
7: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix, met nu Serge van Brakel.
8: Op donderdagavond swingt het als de pest en vergeet je al de rest. Dit is de Crooner Factory op Radio Land van Waals.
9: Goedenavond beste luisteraars en welkom in de Crooner Factory op Radio Land van Waals. De plek waar de piano nog swingt en je donderdagavond even aanvoelt alsof je naar een oude film in zwart-wit zit te kijken. En we vliegen er meteen in vanavond met Mad Dusk.
10: Welcome to the Crooner Factory.
11: Hey, I'm Matt Dusk, and when I'm in Flanders, I always listen to the Crooner Factory on Radio Land van Vaals.

0: Tony Desare was dat, een Amerikaanse jazzzanger, pianist en songwriter die bekend werd met zijn moderne interpretaties van The Great American Songbook. Hij bracht meerdere succesvolle jazzalbums uit en verder componeerde hij ook muziek voor film en televisie. You Make Me Feel So Young was dat.
1: The Crooner Factory.
2: Well,

Je hoorde een bijzondere cover van de Zweedse zangeres Ellen Bimark van de jazzgroep Changes. Zij bracht haar eigen interpretatie van I'm Yours, een nummer dat we kennen van de singer-songwriter Jason Mraz.

Een duetje kreeg je van Dick Williams en Jack Marshall met There's No Fool Like an Old Fool. En dit was Leslie Uggams, die in de jaren 50 al meteen een kinderster was. In 1969 had ze haar eigen televisieshow, The Leslie Uggams Show. Maar internationaal werd ze pas superbekend door haar rol als Kizzy in de minireeks Roots. U weet wel het verhaal van Conta Kinte dat op televisie te zien was in 1977. En dit is Andy Russell, verliefd tot over zijn oren.

0: De Nederlandse kroener Dennis van Aarsen kwam voorbij met That's Life. En Inordisti en Ginto hoorde je net met Ogni Giorno. Een Italiaanse vertaling van Love Me Warm and Tender. En dit is Belgisch.
1: It's popcorn time.
2: Après un film de science-fiction qui t'a fait peur.

0: Zijn echte naam is Norbert Blankaert. Hij is geboren in Brussel en hij is een van de grondleggers of pioniers, zeg maar, van de rock'n'roll in Vlaanderen. Samen met Dan Allery. In de jaren 60 is hij vooral bekend geworden door instrumentale rock'n'roll muziek. Dit keer luisterden we naar een popcornplaatje. Tout en fumée. Zijn artiestennaam is Bert Blankaert.
1: De Evergreen van de Week.

0: evergreen van de week is afkomstig van Jerry Jackson. Je hoorde Tell Her Johnny Said Goodbye. En dan nu twee leden van de Rat Pack. Dean Martin brengt Red Roses voor de Blue Lady. En nu gaan we even naar Las Vegas. Voor een live opname in The Sands. Een legendarisch casino hotel waar de Rat Pack vaste klant was. Hier is Frank Sinatra, begeleid door Count Basie en Where or When.
1: It seems we stood and talked like this before.

James Darren was dat met Not Mine. En weet dat je de playlist van dit programma op mijn Facebookpagina kan terugvinden. En dan zul je zien dat Cassandra Beck klaarstaat. Zij is een van de zangeressen van Postmodern Jukebox en brengt Material Girl, een nummer dat we kennen van Madonna, na Jerry Vale. And I want to go with you.

De zangeres Gail Storm nam het nummer Sound of the Border op in 1955, waarna het in 1956 pas een grote hit werd in de Verenigde Staten. Brooke Benton die brengt zo meteen wat rust in de huiskamer met Hold Me, Thrill Me, Kiss Me. En dit is Tony Morell met These Foolish Things Remind Me of You.

shadows will be hiding lovers just the same as

Dan terug naar juni 1954 met het Amerikaanse trio The Gaylords. Een trio uit Detroit dat de ene hit na de andere scoorde in de jaren 50 met hun herkenbare vaak Italiaans-Amerikaanse sound. Op een B-kantje van de gigantische hit The Little Shoemaker staat het vrolijke Mekke, Mekke. Origineel is het niet van hen, want het nummer is geschreven door Gilbert Bécaud en de legendarische Charles Aznavour, die het in het begin van de jaren 50 ook zelf in de hitparade zong.

Na een onverwachte maar bijzonder geslaagde ontmoeting ontstond in februari 2026 een unieke samenwerking tussen Norah Jones en Josh Homme. De twee vonden elkaar tijdens de podcast Norah Jones is Playing Alone, waar Jones bewust op zoek ging naar een verrassend contrast en daarom de legendaarse frontman van Queens of the Stone Age uitnodigde voor een aflevering. Wat begon als een spontaan muzikaal experiment groeide uit tot iets bijzonders. De combinatie van Jones, zachte Justin en de warme bariton van Homme bleek zo sterk dat het nummer vrijwel meteen werd uitgeroepen tot officiële single. Je hoorde Something Stupid, een nummer dat we uiteraard ook kennen van Nancy Sinatra en vader Frank Sinatra. We gaan afronden en houden nog even romantisch vanavond. Steve Tyrell en Judith Hill die sluiten af met I'll Take Romance. Bedankt om te luisteren en graag tot

0: Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De stoffelijke resten van de in Tasmanië verongelukte Céline Kremer zijn teruggebracht naar ons land. Haar familie laat dat weten op sociale media. De Luikse vrouw raakte 3 zomers geleden vermist. Haar auto was nadien teruggevonden bij het begin van een wandeltraject. Wellicht is ze tijdens die tocht omgekomen. De familie kreeg pas begin dit jaar zekerheid over haar dood na DNA-onderzoek op stoffelijke resten die in het gebied waren gevonden. Een gewezen huisarts uit Koekelare in West-Vlaanderen moet 2 jaar naar de cel en moet €64.000 boete betalen. Hij zette jarenlang zijn praktijk illegaal voort, ook nadat de orde der artsen hem had geschrapt. Hij bleef huisbezoeken en consultaties organiseren, soms zelfs op café, en injecties geven. Een nog actieve dokter bezorgde hem voorschriften voor de benodigde medicijnen. Die man stond ook terecht, maar kreeg opschorting van straf. De Universiteit Gent meldt dat alle pro-Palestijnse activisten nu vertrokken zijn. Volgens VRT zou een aantal mee hebben opgeruimd. Een 40-tal gemaskerde actievoerders hield uit protest tegen universitaire banden met Israël wekenlang gebouwen bezet, gisteren nog het rectoraat, en richtte daarbij heel wat beschadigingen aan. Bij hun arrestatie gisteren raakten ook 2 agenten gewond. Intussen heeft een rechtbank beslist alle soortgelijke acties te verbieden voor de rest van dit academiejaar. En in rit 12 is er eindelijk een eerste Belgische ritzege in de Giro. Hardrijder Alex Segaert verschalkte de sprinters met een late uitval en haalde het nipt. Toon Aerts pakte de 2e plaats en Jasper Stuyven de 5e. Bovenaan de stand verandert er niets. De Portugees Eulalio behoudt de roze leiderstrui. Vanavond en vannacht droog en nog wat lichte wolkjes. Morgen vooral veel zon en tot 27 graden warm. Zondag komen zelfs de 30 graden in zicht.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar doorgenieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminium schrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren. Twice.
4: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belcele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De moeder van de twee Franse kleuters die 's avonds laat alleen waren achtergelaten aan een bosrand in Portugal is gearresteerd. Ze bevond zich samen met de stiefvader van de kinderen 200 kilometer van de plaats waar ze haar zoontjes achterliet. Ook die partner is opgepakt. De kinderen zijn voorlopig onder de hoede van de Franse ambassade in Portugal. Intussen blijkt dat de kleuters al 10 dagen geleden door het koppel waren meegenomen. De biologische vader heeft klacht ingediend wegens ontvoering. Net over de Nederlandse grens in Maastricht, vlakbij Lanaken in Limburg, is een overleden persoon gevonden. Het lichaam lag in een weiland en is ontdekt door een voorbijganger. Forensische diensten proberen nu de identiteit van het slachtoffer te achterhalen en wat de doodsoorzaak is. Voorlopig is de politie karig met informatie. Aan de vooravond van het lange Pinksterweekend zijn de hotels aan onze kust al voor 90% vol. Dat meldt provinciebedrijf Westtour. De sector verwacht dat alles volgeboekt raakt. De horeca aan zee hoopt zo het belabberde hemelvaartweekend goed te maken. Reddingsdiensten vragen met klem enkel in bewaakte zones te zwemmen. In 6 van de 10 kustgemeenten is er minstens 1 bemande redderspost. In de Pannen, Middelkerken, Bredene en Zeebrugge zijn die er niet door personeelsgebrek. In Nederland moet de omstreden ex-advocate Ines Weski niet terug naar de gevangenis. Voor haar banden met het misdaadmilieu kreeg ze 42 dagen cel, maar die zat ze al uit in voorarrest. De rechtbank acht het bewezen dat Weski berichten met gevoelige informatie heeft doorgespeeld van en naar de Marokkaanse drugscrimineel Ridouan Taghi, een voormalig cliënt van haar. Taghi is hoofdverdachte in een groot proces rond 6 moorden en 4 moordpogingen. En Anderlecht ziet 2 van zijn kernspelers vertrekken. Jeugdproduct Jari Verscharen verlaat de club na dit seizoen. Waarheen is nog onduidelijk. Ook Thorgan Hazard gaat weg. Hij raakte het niet eens met het bestuur over een contractverlenging. De ex-Gouden Schoen speelde 96 keer voor Anderlecht en maakte 21 doelpunten. Volgens diverse bronnen zou hij terugkeren naar zijn ex-club Lens in Frankrijk. Thorgan Hazard is 33. Nacht minima tussen 4 en 10 graden, licht bewolkt maar droog. Daarna barst een zonnig lang weekend los, vrijdag al 27 graden. Zondag gaat het kwik richting 30.
2: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Rijnaarspartner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
2: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
3: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
4: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

0: Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De moeder van de twee Franse kleuters die 's avonds laat alleen waren achtergelaten aan een bosrand in Portugal is gearresteerd. Ze bevond zich samen met de stiefvader van de kinderen 200 kilometer van de plaats waar ze haar zoontjes achterliet. Ook die partner is opgepakt. De kinderen zijn voorlopig onder de hoede van de Franse ambassade in Portugal. Intussen blijkt dat de kleuters al 10 dagen geleden door het koppel waren meegenomen. De biologische vader heeft klacht ingediend wegens ontvoering. Net over de Nederlandse grens in Maastricht, vlakbij Lanaken in Limburg, is een overleden persoon gevonden. Het lichaam lag in een weiland en is ontdekt door een voorbijganger. Forensische diensten proberen nu de identiteit van het slachtoffer te achterhalen en wat de doodsoorzaak is. Voorlopig is de politie karig met informatie. Aan de vooravond van het lange Pinksterweekend zijn de hotels aan onze kust al voor 90% vol. Dat meldt provinciebedrijf Westtour. De sector verwacht dat alles volgeboekt raakt. De horeca aan zee hoopt zo het belabberde hemelvaartweekend goed te maken. Reddingsdiensten vragen met klem enkel in bewaakte zones te zwemmen. In 6 van de 10 kustgemeenten is er minstens 1 bemande redderspost. In de Pannen, Middelkerken, Bredene en Zeebrugge zijn die er niet door personeelsgebrek. In Nederland moet de omstreden ex-advocate Ines Wesky niet terug naar de gevangenis. Voor haar banden met het misdaadmilieu kreeg ze 42 dagen cel, maar die zat ze al uit in voorarrest. De rechtbank acht het bewezen dat Wesky berichten met gevoelige informatie heeft doorgespeeld van en naar de Marokkaanse drugscrimineel Ridouan Taghi, een voormalig cliënt van haar. Taghi is hoofdverdachte in een groot proces rond 6 moorden en 4 moordpogingen. En Anderlecht ziet 2 van zijn kernspelers vertrekken. Jeugdproduct Jari Verscharen verlaat de club na dit seizoen, waarheen is nog onduidelijk. Ook Thorgan Hazard gaat weg. Hij raakte het niet eens met het bestuur over een contractverlenging. De ex-Gouden Schoen speelde 96 keer voor Anderlecht en maakte 21 doelpunten. Volgens diverse bronnen zou hij terugkeren naar zijn ex-club Lens in Frankrijk. Thorgan Hazard is 33. Nacht minima tussen 4 en 10 graden, licht bewolkt maar droog. Daarna barst een zonnig lang weekend los, vrijdag al 27 graden. Zondag gaat het kwik richting 30.
0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

Dit is Radio Land van Waals. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics non-stop.
1: Music is my first love and it will be my last. Slam it!